Liever dick als laag, dat zit ik jam. Liever dick als laag, dat zit ik jam. Liever dick als laag, dat zit ik jam. Liever dick.